Criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio.

0: Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner?

0: Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Counting down. De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
5: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En vandaag gaan we het hebben over wonderen verheerlijke God. Laten we eerst even bidden met elkaar. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel, Vader, dat u ons laat zien waar het allemaal om gaat in het Koninkrijk van God. Hoe we geroepen zijn om vrucht te dragen. En vruchten die blijven. Vruchten die u verheerlijken, Vader. En dank u wel dat u daar ons ook voor bekwaam hebt gemaakt en hebt toegerust. Vader, dat dit woord wat ik vandaag deel simpel mag zijn. Makkelijk te begrijpen mag zijn. Kort en bondig mag zijn, Heren. En dat mensen er wat mee kunnen. In dat fundament wat we aan het leggen zijn door deze studies heen. Zodat ze hiermee kunnen gaan wandelen. U bent de goede God en geef je alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. All right. So, we gaan het dus hebben over hoe God verheerlijkt wordt door wonderen en tekenen in ons leven. Kijk, het Koninkrijk van God is een koninkrijk van wonderen en tekenen. En het is een bovennatuurlijk koninkrijk, een hemels koninkrijk. Een koninkrijk dat wij moeten prediken. En Matteüs 24 vers 14, ik heb het net even opgezocht. In Matteüs 24 vers 14 staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus zegt dat we het evangelie van het koninkrijk dienen te prediken in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Nou, het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God is een bovennatuurlijk geestelijk koninkrijk. Nou, wonderen en tekenen die getuigen dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. Als ik heel even mag kijken in Marcus 16. Ik ga een beetje door de Bijbel. En natuurlijk is dat niet fijn als je dat zo terug hoort op de podcast. Dat gekraak van die bladzijden. Maar ja, de Bijbel op papier vind ik zelf veel fijner dan de Bijbel digitaal, zeg maar. Alhoewel dat in dit geval misschien iets makkelijker had geweest. Maar in Marcus 16, daar zegt Jezus iets interessants. Hij zegt dat hen die geloof zullen hebben, die zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, dan zal het hen dus beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Wat een belofte, hè. Zullen is voor mij een belofte van het Koninkrijk van God. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon het evangelie verkondigen. Zeg maar. En terwijl zij dat doen, bevestigt God dat woord wat gesproken is met wonderen en tekenen. Waarom? Omdat mensen dan begrijpen dat het woord dat gedeeld is de waarheid is. Dat de God die verkondigt is een levende God is. En dat de waarheid die ze verkondigd hebben aangaande het evangelie een woord is wat hun vrij kan maken. Wat niet zomaar een of ander fairy tale is, dat iets verzonnen is of wat dan ook. Nee, het wordt bevestigd gewoon. Nee, de God die hier verkondigd wordt is een levende God. Dat is wat er gebeurt als er wonderen en tekenen zijn. Die wonderen en tekenen die getuigen dat het koninkrijk van God gepredikt is. Dat er een God gepredikt is die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Weet je, het ware evangelie, dat is voor mij de sound doctrine. Dat is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden door geloof uit genade. En niet door eigen werken of wat dan ook. Of door het houden van de wet. Dat evangelie, het waar.

Een evangelie waaraan we geen concessies mogen doen, is een evangelie van wonderen en tekenen. Het evangelie wat wij prediken is een evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Hij leeft, lieve mensen. Hij is niet dood. Christus is opgestaan. De Christus moest lijden, moest neerdalen. Hij moest neerdalen in het graf. Hij is gekruisigd, heeft zichzelf gegeven, is neergedaald in de dood. Hij is neergedaald in de graf. En op de derde dag is hij opgestaan. Is hij opgewekt uit de dood door de opstandingskracht van de Heilige Geest. Christus sterft niet meer, hij leeft. God, onze hemelse Vader, leeft. De Heilige Geest leeft. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij leeft. Ik ben de onveranderlijke veranderaar. De Heere verandert niet. Hij leeft. Halleluja. Ik word er enthousiast van. Maar God openbaart zich door wonderen en tekenen als de levende God. Want anders, als er geen wonderen en tekenen gedragen worden, als er niets gebeurt. En wonderen en tekenen, begrijp me niet verkeerd, lieve mensen. Dat wil ik wel benadrukken. Zijn niet altijd alleen maar genezingen of demonen die uitgedreven worden of wat dan ook. Wonderen en tekenen zijn mensen die aangeraakt worden door het woord. Mensen die tot geloof komen omdat ze de waarheid horen. Mensen die geroerd worden in hun geest. Mensen wie hersteld worden van trauma's of pijn of verdriet of wat dan ook. Mensen die een warme deken van ongekende liefde over zich heen voelen komen. En een vrijheid ervaren die ze nog nooit eerder ervaren hebben. Mensen die tot geloof komen. Mensen die gedoopt worden. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen, lieve mensen. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen. Dat is allemaal het bewijs dat het evangelie is verkondigd. Weet je, het evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Weet je, is het evangelie wat wij moeten prediken. Dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. Kijk, God zoekt om zo gekend te worden als de enige waarachtige God, dat er naast hem geen enkele andere God is, dat hij de enige God is. En dat hij in staat is om dat te tonen in macht en in kracht. Wat er gebeurt als God het woord wat wij prediken, als wij het evangelie prediken, als wij het evangelie delen met mensen, wat maakt, zeg maar, dat mensen hem zullen gaan verheerlijken, is als er wonderen zullen gebeuren in zijn naam. Dan zullen ze hem ook erkennen als God. Jezus zegt meerdere keren, hij zegt, dit gebeurt opdat zij zullen geloven. Of dit gebeurt opdat u zult geloven. Weet je, dus het bewijs dat hij is wie hij zegt dat hij is. Het bewijs dat God is wie zegt dat hij is. Wie hij zegt dat hij is. Ja, dus God wil daarom dat wij op deze manier veel vrucht dragen voor het koninkrijk. Omdat als wij veel vruchten dragen, dan wordt hij in ons leven verheerlijkt. Op het moment dat jij en ik vruchten dragen voor het koninkrijk van God, wordt God verheerlijkt. Wat ik ook heel mooi vind in Johannes 15, ik zoek hem even op. Dat krijg ik nu even zo. Nou ja, nu even zo klinkt ook weer zo raar. Maar de Heilige Geest geeft me de indruk dat ik daar even naartoe moet. Dus daar gaan we dan ook even naartoe in Johannes 15. Johannes 15 is een geweldig hoofdstuk. Het gaat natuurlijk over dat hij de ware wijnstok is. En dat wij de ranken zijn. En dat wij zonder hem helemaal niets kunnen. En ga zo maar door. Maar wat ik zo mooi vind, is dat hij zegt in vers 16, hij zegt niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Oh, zo'n mooie tekst. Hij zegt dat hij ons heeft uitverkoren en dat hij ons ertoe bestemd heeft dat we zouden heen gaan en dat we vruchten zouden dragen. En niet alleen dat we vruchten zouden dragen, maar dat onze vrucht ook zou blijven. Daartoe zijn wij bestemd. Jezus zegt in Johannes 15 vers 8, zegt hij, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Hij zegt ook in vers 4... blijf in mij en ik in u, Johannes 15 vers 4. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, vers 5. U de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat hij veel vruchten draagt en mijn discipelen bent. Hoe wordt God verheerlijkt? Wanneer we veel vruchten dragen en zijn discipelen zijn. Hoe dragen we veel vruchten? Onder andere door het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Een evangelie van liefde en genade. Een evangelie van vrede met God en verzoening met God. En wanneer wij dat evangelie prediken en God dat bevestigt met wonderen en tekenen, dan wordt God verheerlijkt. Want het staat er in Johannes 15 vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt.
verheerlijkt. Waarin wordt hij verheerlijkt? Dat u veel vrucht draagt. Daarin wordt hij verheerlijkt. En vruchten dragen is dat mensen tot geloof komen. Is dat mensen geraakt worden. Dat mensen bemoedigd worden. Dat mensen geliefd worden. Dat je een licht bent in de wereld. En het zout bent van de aarde. Dat je impact maakt. En ja, ook wonderen en tekenen door genezingen. Demonen uitdrijven. Opwekken van de doden. En al die dingen meer. Maar het is het hele complete pakket. Dat je vruchten draagt. Zodat je jezelf vermenigvuldigt hier op aarde. Dat je vrucht draagt. Zodat het evangelie door jou heen zichtbaar wordt. En door jou heen gepredikt wordt. Dat ervan getuigd wordt door jou heen. Ja, dus dat je veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. God wordt ook verheerlijkt als je een discipel bent van koning Jezus. Dus wonderen en tekenen verheerlijken God. Maar weet je, discipelen zijn van koning Jezus, verheerlijkt God ook. En wat is een discipel? Een discipel is een leerling van iemand. Christus is onze meester en wij zijn zijn leerling. Nou, de Bijbel zegt dat het genoeg moet zijn voor de discipel om hetzelfde te worden of gelijk te worden aan zijn meester. Het is ongekend, maar als Jezus onze meester is en wij zijn zijn discipelen, kunnen wij worden zoals hij is in deze wereld. Kunnen we wandelen zoals hij is in deze wereld. Kijk, natuurlijk gebruiken we de tekst ook, 1 Johannes 4, vers 17. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Om aan te duiden dat we dezelfde natuur hebben, dezelfde geest hebben. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wij hebben nu de natuur van God gekregen. Dus ja, daar gaat de tekst over. Maar tegelijkertijd ook zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou, hoe was Jezus in deze wereld? Hoe was hij in deze wereld? Zijn wij ook zo in deze wereld? Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u mijn discipelen bent. Dus als wij zijn discipelen zijn en wij wandelen zoals hem en we handelen zoals hem en we praten zoals hem en we denken zoals hem en we reageren zoals hem en we doen de dingen die hij deed, de werken die ik doe, zult u ook doen en groter dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Als wij die dingen allemaal zullen doen, als wij die allemaal zullen doen en wij zijn discipelen zijn, dan zal zijn Vader verheerlijkt worden. Jezus zegt dat hij alles zal doen wat wij zullen vragen in zijn naam, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als wij iets vragen overeenkomstig zijn wil, als wij iets vragen waardoor wij vrucht kunnen dragen, waardoor wij tot zegen kunnen zijn en verschil kunnen maken, dan zal de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En de Zoon is in ons, dus wordt de Vader in ons verheerlijkt. Want Galaten 2 vers 20 zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zie je dus, Jezus vertelt ons dat we grote werken zullen doen, dat we grotere werken zullen doen dan die hij deed. En hij vertelt ons dat de Vader verheerlijkt wordt wanneer we die werken doen. Hij vertelt ons dat niet alleen de Vader verheerlijkt wordt als we wandelen en wonderen en tekenen veel vrucht dragen, maar ook als we zijn discipelen zijn. En discipelen die doen de werken die Jezus deed. Discipelen doen wat Jezus deed. Discipelen zijn kleine Jezusjes, of hoe je dat ook moet zeggen, kleine Christusjes hier op aarde. Kijk, Christus leeft in mij en niet meer ik leef. En Christus leeft in mij, werkt door mij, spreekt door mij, handelt door mij, wandelt door mij, draagt vruchten door mij. Hij is degene die de vruchten produceert. Ik ben één plant met hem gemaakt. Niet ik produceer die vruchten, hij produceert die vruchten in mijn leven. Ik draag ze door aangesloten te blijven, door geënt te blijven en gevonden te worden in Christus, met wie ik één plant gemaakt ben. Door geënt te blijven in de ware wijnstok, waarvan hij. Door geënt te blijven in de ware wijnstok, waarvan. Christus de wijnstok is en wij de ranken. Als wij dat doen, als wij op die manier gaan wandelen en wij vruchten gaan dragen en zijn discipelen zijn, zal God verheerlijkt worden, man. Dat is toch waar het allemaal om gaat, dat hij verheerlijkt wordt, dat God groot gemaakt wordt in ons leven. En wonderen en tekenen zijn daar een onderdeel van. Wonderen en tekenen zijn een onderdeel van de vruchten die we dragen. En God zal verheerlijkt worden. Mensen zullen zeggen, hey, dat is werkelijk God. Ik bedoel, als ik gewoon even naar mezelf kijk. Weet je, ik heb zo ongelooflijk veel genezingen gezien. Ik heb zoveel wonderen en tekenen gezien. Ik heb zoveel machtige mooie dingen meegemaakt. En iedere keer als ik dat deed, zeiden mensen, halleluja, prijs God. Iedere keer. Niet één keer uitgesloten. Als ik voor een ongelovige bid en een ongelovige wordt aangeraakt, of wat dan ook, zegt hij, oh, wauw, zeg hij, God is groot, man. Of God is goed, of wat, dit is echt, man, God is echt. Ze zeggen niet, Johan, jij bent geweldig, jij bent fantastisch. Oh, wow, wauw, Johan, hey, wauw, wat geweldig van jou, Johan. Dat zeggen ze niet, dat hebben ze nog nooit gezegd. Dat hoeven ze ook niet te zeggen. Maar dat roepen ze ook niet. Van nature geven ze God de eer. Want dit kan geen werk van mensen zijn. Weet je, wat ik ook zo mooi vind in Johannes, als Jezus een ontmoeting heeft met Nicodemus, in Johannes 3, daar staat, wat Nicodemus zegt. Nicodemus, die is een farizeeër of een wetsgeleerde of. En die hebt al die dingen gehoord. Gaat naar Jezus toe 's nachts. En dan zegt hij tegen hem in vers 2, Johannes 3, vers 2. Ik heb het er even bij gepakt.
Deze, sprekende van Nicodemus, kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ik bedoel, hoe powerful is dat? Niemand kan deze wonderen en tekenen doen als God niet met hem is. Jij kunt die wonderen en tekenen niet doen als God niet met jou is. En God is met jou. Weet je, en op het moment dat jij die wonderen en tekenen doet, gaat mensen automatisch God verheerlijk en groot maken. En iedereen die in zichzelf roemt, elke charlatan, oplichter of wat die zichzelf ook wil noemen, zeg maar, die zichzelf een healer noemt of weet ik veel wat, en er zelfs geld voor rekent en gaan zo maar door. Weet je, die charlatans, die putten uit een ander putje. Weet je, en dat zeg ik niet om te oordelen, het is gewoon realiteit. Want als jij doet wat je doet in de naam van Koning Jezus, en als jij doet wat je doet vanwege het feit dat je een kind bent van de levende God, omdat je gehoorzaam wil zijn, omdat je vrucht wil dragen, omdat je een discipel wilt zijn van Koning Jezus, zul je nooit de eer naar jezelf toe trekken, zul je nooit naar jezelf wijzen, zul je jezelf nooit een schouderklopje geven, zul je nooit denken, oef, wat ben ik toch gezegend, wat ben ik? Ik ben Gods grote geschenk aan de wereld. Dat zul je nooit denken. Wat jij zal denken is, prijs God dat hij mij wil gebruiken, kan gebruiken, en dat hij mij bruikbaar acht. En dat hij mij geschikt acht om door mij heen te werken, om die mensen te bereiken, zodat zij zullen weten dat de God die ik dien een levende God is. Dank u wel. Weet je, het is gewoon fantastisch. En mensen gaan automatisch God verheerlijken wanneer zij een genezing ontvangen, wanneer ze een aanraking ontvangen, wanneer ze een nieuw leven ontvangen, of wat voor wonder of woord of wat dan ook, ze verheerlijken automatisch God. Het is echt zo, ze verheerlijken gewoon God. Oké, dus Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben, zeg u. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft, en mijn vraag is aan jou, luisteraar, geloof jij in Jezus? Want hij zegt, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Grotere werken dan die Jezus deed. Nou, welke werken deed Jezus allemaal? In Johannes 2, vers 11 staat dat Jezus water veranderde in wijn. En hij deed dat als begin van de tekenen. En daarmee werd Gods heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Weet je, hij genas de zieken, Jezus reinigde de melaatse, hij wekte doden op, dreef demonen uit, ga zo maar door. Hij had compassie, had liefde, had bewogenheid. Dat zijn voor mij ook allemaal wonderen en tekenen in de wereld waarin wij leven, halleluja. Maar het waren allemaal wonderen en tekenen. En die werken, die wonderen en tekenen, die belooft hij ook aan ons, dat wij deze zullen doen en grotere dan deze als wij in hem geloven. Waarom? Is dat dan zo dat wij helemaal geweldig kunnen zijn en kunnen pochen van kijk eens wat ik kan? Nogmaals, wij kunnen niet eens een vlieg opwekken uit de dood. We kunnen niet eens een vlieg genezen van hoofdpijn. We kunnen helemaal niks zonder Christus. Zonder mij kunt u niets doen, hebben we net gelezen. We kunnen niets zonder hem. We zijn niet zonder hem. Er is niets aan ons zonder hem. Er is geen toekomst voor ons zonder hem. Er is geen leven zonder hem. En Johannes 5 vers 11 zegt, en dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven, dit is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dus het heeft niks met ons te maken. Nee, de werken die hij ons belooft dat wij ook zullen doen, en grotere dan deze die wij zullen doen, die zullen de Vader verheerlijken. Die zullen God verheerlijken in ons leven. Dat is waar het allemaal om gaat. Jezus deed niet anders. Jezus was constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zei, ik doe niets uit mijzelf, ik spreek niet uit mijzelf. De werken die ik doe, dat zijn de werken die ik de Vader zie doen. De woorden die ik spreek, zijn de woorden die mijn Vader spreekt. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. Ik ben gekomen om zijn wil te doen, om uw wil te doen. Jezus was constant bezig om God te verheerlijken, om de Vader te verheerlijken. Constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zegt dat zelf ook in Johannes 17, vers 4. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Als je alleen al hierover nadenkt, over deze Bijbeltekst, dat Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hoe mooi zou het zijn dat op de dag, en die dag gaat komen, en ik hoop dat die voor iedereen nog zo lang mogelijk blijft duren, maar die dag gaat komen, op de dag dat we verschijnen voor de levende God. Dat we verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Op het moment dat we voor hem verschijnen, voor die liefdevolle Vader die zijn Zoon gegeven heeft voor ons. En je tegen hem kunt zeggen, Heere,
Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. Wat u mij toevertrouwd hebt om te doen. Waarvoor u mij bruikbaar en geschikt hebt geacht om te doen, Vader. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Deze, heb jij en verheerlijk jij God op de aarde? Verheerlijk jij hem door jouw handel en jouw wandel? Weet je, verheerlijk jij hem? Ben je het werk aan het volbrengen dat hij jou gegeven heeft om te doen? Want we zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal geroepen om een licht te zijn in de wereld, om het zout te zijn van de aarde, om te getuigen van koning Jezus. In Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. We zijn geroepen om verschil te maken, om vrijmoedig te zijn en het woord van God met vrijmoedigheid te spreken. Om het te schreeuwen van de daken wat hij ons in onze oren fluistert. Ik zeg dit niet om te oordelen, maar misschien wel om wakker te schudden. God heeft jou een werk gegeven. Er zijn verschillende werkingen, verschillende genadegaven, verschillende bedieningen. Maar het is dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Geest. We hebben elkaar allemaal nodig. En jij bent geroepen. Jij bent deel van het lichaam. En jij hebt een bepaalde genadegave gekregen van God. Om een bepaald werk te doen op deze aarde wat niemand anders kan doen. Heb jij het werk volbracht? Kun je dat straks tegen hem zeggen? Dat je het werk volbracht hebt dat hij jou gegeven heeft? Ik hoop dat ik het kan zeggen. Ik hoop dat ik kan zeggen, Heer, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is mijn enige doel, dat is waar ik voor leef. En ik hoop dat ik kan zeggen dat ik het werk heb volbracht dat hij mij gegeven heeft om te doen. Dat ik daarin niet gefaald heb, dat hij kan zeggen, goed gedaan, ga ik trouwe dienstknecht. Het gaat mijn rust binnen. Weet je, als wij het werk dat hij ons geeft om te doen volbrengen, dan wordt God verheerlijkt in ons leven. En Jezus zegt dat we dezelfde werken zullen doen. Hij zegt het, we hebben het net meerdere keren gelezen. We hebben gelezen over hoe als wij geloofd hebben dat deze tekenen ons zullen volgen. Dat we in zijn naam demonen uit zullen drijven, vreemde talen zullen spreken. Dat we slangen zullen oppakken en iets dodelijks kunnen drinken. Dat ons beslist niet zal schaden. Dat we op de zieken de handen zullen leggen en zij gezond zullen worden. Als wij die werken doen, de werken die Jezus deed en nog meer dan deze werken. Want hij deed zoveel andere machtige mooie werken. Als wij die doen, dan wordt God door ons leven verheerlijkt. Weet je, en ik kan er ook bij zeggen dat als ik ergens ga spreken, of het nou in een gemeente is, of op een campagne, en er zijn geen wonderen en er zijn geen tekenen, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Het heeft gewoon zijn doel gemist. Het is belangrijk om als je ergens gaat spreken, dat er iets gebeurt. Dat mensen geraakt worden, bewogen worden, getransformeerd worden, vrijgezet worden. Dat mensen geroerd worden. Je moet gewoon mensen raken. Dat is mijn passie, mijn verlangen en mijn drive, mijn hele motivatie. Om mensen te raken met het evangelie, met de waarheid, met de liefde van God. Dus als ik ga spreken en ik zie geen wonderen en ik zie geen tekenen in dat opzicht, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Dan was het misschien wel mooi wat ik deelde, maar als het niets heeft gedaan en niemand werd aangeraakt, overtuigd, bemoedigd, genezen, bevrijd of gered, ja, dan kun je wel afvragen van, hey, was dat nou wel het goede nieuws van het evangelie? Was dat nou wel het evangelie? Want je kunt van alles prediken uit de Bijbel, wist je dat? Je kunt prediken wat je wil uit de Bijbel en toch niet het evangelie gepredikt hebben. Je kunt hel en verdoemenis prediken. Je kunt veroordeling prediken. Je kunt uitverkiezing prediken. Je kunt wet prediken. Religie kun je prediken, je kunt wetticisme prediken. Je kunt al die dingen prediken, maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat er verzoening is. Het evangelie is dat er vrede is met God. Het evangelie is dat er genade is gekomen door Christus Jezus. En dat we door ons geloof te stellen in die genade wij behouden worden. Als wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Het goede nieuws is dat er een weg terug is naar de Vader. Het goede nieuws is dat er verzoening is. Reconciliation. Weet je, en als we geen wonderen en tekenen zien en geen transformatie zien, als er niks gebeurt en niemand aangeraakt wordt en het blijft gewoon onveranderd nadat jij een hele boodschap hebt gepredikt, kun je dus echt afvragen, hey, was dat wel het goede nieuws van het evangelie wat ik heb gepredikt? God bevestigt namelijk zijn woord dat gesproken wordt met wonderen en tekenen. Dat hebben we net gelezen. Zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden, Markus 16, vers 20. Zie je, en ik heb het net gezegd en ik zeg het weer. Wonderen en tekenen gebeuren omdat mensen zullen geloven. Wonderen en tekenen zijn niet het doel op zich. Het doel is dat mensen zullen geloven en God zullen verheerlijken. Het gaat allemaal om hem en zijn koninkrijk. Als jouw leven en wat je zegt over God gepaard gaat met wonderen en tekenen, getuigt dit dat je wandelt met de levende God en zal hij verheerlijkt worden in jouw leven.
In Handelingen 10, vers 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Zie je...

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Dank u, Heer. Dank u, Heer. U bent groot. U bent zeer te prijzen. O Heer, we verhogen uw naam op dit moment. We eren uw naam. We prijzen uw naam. Glorie aan de naam van de Heer. Glorie aan de naam van de Heer. U heeft een naam boven iedere andere naam. U heeft een naam boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. O, geprezen zij de naam van de Heer Jezus Christus. Glorie aan de Allerhoogste God. Dank u, Heer, voor uw Heilige Geest. Dank u, Heer, dat u ons gedoopt hebt in uw Heilige Geest. Dank u dat u ons nooit zal verlaten. Dank u dat u altijd bij ons bent. Halleluja. Ebrelina gale gesso no chodiranda. O prakede ligina namanto. O pradichete kesontra dichantra. Geprezen zij de God die troont over deze hele aarde. Geprezen zij de Allerhoogste Heer. Niemand is aan u gelijk. Niemand is aan u gelijk, Heer. O bragele manda lidie kele nesotolanaide. O glorie, glorie, glorie. Glorie, glorie, glorie. Glorie voor uw naam, Heer. Halleluja. Heilige Geest van God, we nodigen u ook uit vanavond om te komen. Een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van u, Heer. Dat de ogen van ons hart verlicht zullen worden. Dat we openbaring zullen ontvangen om te zien, Heer, wat de hoop van uw roeping is. Wat de alles overtreffende kracht is die aan ons heeft gegeven. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van uw erfenis in de Heilige. Heer, open onze geestelijke ogen vanavond, Heer. Geef ons een openbaring over geloof. Laat het woord nog dieper landen in onze geest, Heer. En dat we 100-voudig vrucht zullen dragen. In de naam van de Heere Jezus Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Heet even iemand heen, om je heen even welkom. Zeg wat goed om je te zien. Iedereen die online meekijkt, van harte welkom weer bij deze volgende les van de Faith School. Halleluja. Prijs de Heer. Voor iedereen die online kijkt, onze gebedslijnen zijn ook open. Als je gebed nodig hebt, je bediening nodig, onze ministry teams zitten klaar hier om voor je te bidden. Als je een nummer belt dat nu in beeld komt, gedurende deze avond, tot 9:30 zijn onze gebedslijnen, of tot 9:00, tot hoe laat zijn ze open? Wie weet tot hoe laat onze gebedslijnen open zijn? Zo, 9:30? 9:00, dankjewel Marion. Tot 9:00 zijn ze open. Daarna word je in de wacht gezet tot volgende week dinsdag. Halleluja. Amen. God is goed. Amen. Halleluja. Wat hebben we een geweldige tijd tijdens deze Faith School. Ik geniet ervan om het onderwerp geloof te onderwijzen. En ik heb echt het idee dat we iedere week een stukje dieper graven en een stukje verder komen. Amen. En vorige week tijdens de les had ik het idee, we zouden het 3 weken lang elke keer kunnen hebben over alleen maar Hebreeën 11 vers 1. Dan hebben we nog niet alles eruit gepest wat erin zit. Amen. Er is zoveel te delen in het woord van God en ik wil je ook echt aanmoedigen om geen één les over te slaan. Zowel de mensen niet die online kijken als fysiek meedoen. Ook als je een les hebt gemist, zorg dat je hem terugkijkt. We zijn bezig echt met het bouwen van iets. En als je iets bouwt, bouw je. Ik heb de eerste les iets gezegd over de fundamenten en de componenten. Dus je hebt gewoon de grote blokken, als het ware de fundamenten, de belangrijke grote waarheden. Maar je hebt ook de componenten, soms net de kleine dingen. Iets kleins, wat soms mensen missen. Daarom is het ook met onze Bijbelschool zo, dat ook online, dat mensen niet lessen over kunnen slaan. Want heel vaak denken mensen, oh, de fundamenten heb ik niet nodig. Maar weet je waar het altijd misgaat als een gebouw instort? Fundament.
2: Amen.
1: Het fundament. En daarnaast heb je de componenten. Soms in een preek zit één iets wat je pakt en wat je leven verandert. Soms één klein detail, iets bijsturen, ergens anders over gaan denken. Het is niet voor niks dat de Bijbel zegt, het zijn soms de kleine vossen die de wijn gaat vernietigen. Het kan iets kleins zijn wat mensen moeten aanpassen in hun denken, in hun gedrag, wat uiteindelijk heel hun leven zal veranderen. Amen. En daarom ervaar ik ook gewoon, we moeten niet haasten. We moeten gewoon rustig door dit onderwijs heen gaan. En iedere keer dieper en dieper graven. En misschien moeten we de Faith School wel verlengen. Amen. Halleluja. Misschien moeten we na de zomervakantie gewoon doorgaan. En moeten we ook wat specifieke thema's, zoals geloof voor financiën, en geloof voor genezing, en geloof voor je gezin, en geloof voor je kinderen, en geloof voor je huwelijk, dat we dat soort thema's ook aan gaan pakken in de Faith School. Amen. Dus we blijven gewoon, we volgen de leiding van de Heilige Geest. Halleluja. Nou, vandaag wil ik het hebben over 5 kenmerken van Bijbels geloof. Of van Gods soort geloof. De allereerste keer hebben we het gehad over wat geloof doet. Wat geloof doet. We hebben gezegd, geloof werkt ten eerste systematisch. Paulus spreekt over de wet van geloof. Of wetmatisch. We hebben het niet over de wet uit het Oude Testament. Maar geloof werkt volgens geestelijke wetten. Dus wat geloof is, hoe je geloof krijgt, hoe je geloof gebruikt, werkt voor iedereen hetzelfde. We worden allemaal gered op dezelfde manier. Amen. En zo geldt dat ook voor alle andere aspecten van geloof. We hebben ook gezegd, geloof is het betaalmiddel van de hemel, de valuta van de hemel. Je gebruikt geloof als je met God samen wil werken. Toen hebben we gekeken naar wat geloof doet. Wat geloof doet. We hebben onder andere gezegd, om even een heel klein beetje te herhalen, het is door geloof dat we gered worden. Door geloof worden we gered. De Bijbel zegt, het is door geloof dat we God behagen. Dat we, that you please God, dat je hem wel behagelijk bent, dat je met hem samenwerkt. Het is door het geloof dat onze gebeden beantwoord worden. Het is door geloof dat we de beloftes van God ontvangen. Het is door geloof dat we het beloofde land ingaan. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door het geloof. Amen. Dus onze hele levensstijl, als christen hoort een levensstijl te zijn van geloof. God geloven. Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Want de Bijbel zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. En daarom is mijn gebed ook dat tijdens deze Faith School je uit het normale wordt getrokken. Amen. Geloof maakt een bovennatuurlijk persoon van ieder natuurlijk persoon. Je bent niet langer gekoppeld aan natuurlijke mogelijkheden. Ik sprak laatst iemand, ik ga niet zijn naam noemen, ik heb niet zijn toestemming gevraagd, maar een bediening die nu heel Nederland kent, tot zegen is van heel Nederland, en hij belde mij, we hadden het over dingen. En hij zei, ja, dat geloof zonder mij. Hij zegt, het is zo belangrijk wat je nu geeft. Hij zegt, ik zat op een dag naar een preek over geloof te luisteren. En toen ontving ik de gave van geloof om te doen wat we nu doen. En onder zijn bediening gaan heel veel bijzondere deuren open waar ze voor anderen gesloten blijven. Maar hij zegt, het is niet door mij. Het is door de gave van geloof die ik heb ontvangen toen ik een preek over geloof luisterde. En dat is ook mijn gebed. Dat iedereen die dit online kijkt, iedereen die hier zit, dat de gave van geloof op je gaat komen. Voor jouw roeping in het Koninkrijk van God. Amen. Dat we dingen boven natuurlijk gaan doen. Amen. Dat is de gave van geloof. Geloof geeft je overwinning over uitdagingen en problemen. Jezus zei nooit tegen iemand, voorwaar, zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Hij was nooit onder de indruk van problemen, maar wel onder de indruk van geloof. Amen. Ik wil dat de Heer onder de indruk is van ons geloof. Halleluja. Geloof is een schild. De Bijbel spreekt over het schild van geloof, waarmee je de duivel weerstaat. En de Bijbel zegt, het is door geloof dat ze koninkrijken hebben overwonnen. Er is een geloof om landen te veranderen. Amen. En ik geloof dat Nederland veranderd gaat worden voor het koninkrijk van God en de heerlijkheid van God. Halleluja. We hebben het ook gehad over dingen die verward worden met geloof. Die ga ik nu niet allemaal herhalen, maar we hebben het gehad over dingen die verward worden met geloof. Omdat we willen weten, wat is Bijbels geloof? Daarom hebben we het de vorige keer gehad over Hebreeën 11 vers 1, Gods definitie van geloof. We hoeven zelf niet uit te vinden, te bedenken wat geloof is. God vertelt ons wat geloof is. God definieert zelf geloof. Het enige wat Bijbels onderwerp, wat ik weet, waarvan God zelf exact definieert wat het is. In Hebreeën 11 vers 1. En Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is Gods definitie van geloof. En ik heb de vorige keer 7 kernelementen gehaald uit die definitie van geloof. En ik wil ze heel kort samenvatten, maar ik wil je echt aanmoedigen om het terug te luisteren. Ten eerste, het begint met het geloof. Wat voor soort geloof? Het is geen menselijk geloof of werelds geloof. De wereld zegt, je moet geloven in jezelf. Maar dat gaat je niet veel verder brengen. Je moet geloven in God. Amen. Het is Gods soort geloof waar Hebreeën 11 over spreekt. Geloof wat beloftes ontvangt. Geloof wat het bovennatuurlijke mogelijk maakt. Dat is het soort geloof waar we het over hebben. En dan zegt de Bijbel, het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt. Heel veel christenen verwarren hoop voor geloof. Ze denken dat ze geloof hebben, terwijl ze hoop hebben. En daarom is het belangrijk dat we weten wat het verschil is. Want we kunnen hoop niet aanbieden bij God als zijnde geloof. Hoop is belangrijk, want het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus je moet eerst iets op hopen, anders kan je geen geloof hebben. Maar het is nog geen geloof. Wat is het verschil? We hebben het gehad over menselijk geloof. Wat is menselijk geloof? Menselijk of menselijke hoop? Weet het niet zeker. Het is dat je ergens solliciteert. Of je gaat naar de dokter, je hebt iets. En dan als iemand vraagt, kan de dokter het oplossen? Zeg je, nou, ik hoop het. Ik weet het niet zeker, gaan we straks achterkomen. Als we het zien, dan weten we het. Sommige mensen proberen op dezelfde manier te geloven. Ik geloof het pas als ik het zie. Nee, dat is geen geloof. Menselijke hoop, weet het niet zeker. Menselijke hoop is een afwachten, we moeten het maar zien. Dan heb je Bijbelse hoop. Bijbelse hoop weet het zeker, maar het ligt op een onbekend moment in de toekomst. En dat is een verwachter. Dat is een verwachter, dat is Bijbelse hoop, maar dat is geen geloof. Toevallig reageerde net vanavond nog iemand op een van onze video's. Hij ging niet hierover, want dan had hij de video niet geluisterd. Maar die zei, weet je, ik geloof dat God me ooit op een dag gaat genezen. Nee, dat is hoop. Ooit op een dag is geen geloof. Dat is hoop. En bij een goddelijke hoop is een verwachten. Maar geloof, weet het zeker, is de zekerheid. En is een ontvanger, is een beetpakker. Is niet een verwachter, is een beetpakker. Dat is wat geloof is. En dan zegt waarom het geloof nu is. We hebben het gehad over geloof is altijd tegenwoordige tijd. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Voor jouw geloof is het al een zekerheid. Nu al, ondanks dat je nog niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. En dan spreekt Paulus over die zekerheid, over die vaste grond. Je bent absoluut verzekerd dat je krijgt wat je hoopt. Je weet het al zeker, dat je krijgt wat je hoopt. Van de dingen, zegt de Bijbel. Van de dingen. Je kan God geloven voor allerlei dingen. Amen. Sommige mensen zeggen, is dat Bijbels geloof? Het gaat over dingen. Ja, dat is Bijbels geloof. Dat gaat over dingen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Amen. En het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus je bent ervan overtuigd. Je bent convicted. Je bent veroordeeld, als het ware. Ze kunnen het met een honkbalknuppel nog niet uit je slaan. Iets wat nog niet te zien is, maar jij weet het zeker. Het bewijs van de dingen die nog niet te zien zijn. Die nog niet te zien zijn. Nou, daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. En vanavond wil ik verder gaan over een aantal kenmerken van het Bijbelse geloof. Dat was een definitie van Bijbels geloof, maar er is meer te zeggen over Bijbels geloof. En ik ga weer even een beetje het whiteboard gebruiken. Ik weet niet of deze boodschap van mijn vrouw komt of van iemand anders. Misschien was het een profetisch woord van de Heer, net zoals met het boek Daniel, met een hand op de muur geschreven. 5 kenmerken van Bijbels geloof. Ik teken eventjes op mijn allerbest. Een mooi poppetje. Voor de mensen die niet konden zien wat het was, leg ik het alvast uit. 5 kenmerken van Bijbels geloof, of van echt geloof. En je mag met me meegaan naar Romeinen hoofdstuk 10. En ik wil je aanmoedigen om alle teksten op te zoeken. Dat heeft wel aantekeningen te maken. Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10 en we gaan lezen vanaf vers 9. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Als je het nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Zie je de rechterhoek hier voor mij? Voor de kijkers links. Ze hebben het, halleluja. Romeinen 10 vers 9. Als u met de mond, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Vers 10. Want met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Het eerste kenmerk van Bijbels geloof, waar ik vanavond het diepste eigenlijk als het ware op in wil gaan, is echt geloof is vanuit je hart. Echt geloof, Bijbels geloof, Gods soort geloof, functioneert vanuit het hart. De Engelse vertaling zegt faith is the substance. Het is een substantie. En substantie betekent ook het materie, het is materiaal. Net zoals dat je papier hebt, je hebt plastic. Dat is substantie in de natuurlijke wereld. Maar geloof is substantie in de geestelijke wereld. Het is tastbaar, voelbaar, reëel in de geestelijke wereld. Maar waar zit dat geloof volgens de Bijbel? Het zit in ons hart. In ons hart. Nou, dat betekent dus geloof zit niet in je ziel. Om het zo maar even te zeggen. De Bijbel leert ons dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ik teken hier eventjes zijn ziel in de vorm van het brein. Ik ga er zo meteen iets meer over uitleggen. Maar als de Bijbel zegt met het hart gelooft men, waar heeft de Bijbel het dan over? Je mag even met me meegaan naar Romeinen hoofdstuk 2. We zitten nu in Romeinen 10, dus even een paar hoofdstukken terug. Romeinen hoofdstuk 2. Want daar zien we wat hier bedoeld wordt met het hart. En een andere tekst die ik daarna ga voorlezen, die hoef je niet op te zoeken, is 1 Petrus hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 2 vers 28. Daar staat dit. Want niet hij is Jood die in het openbaar is, en niet dat is besnijden is, die in het openbaar in het vlees heeft plaatsgevonden, maar hij is Jood die in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is. Spreekt de Bijbel hier over een fysieke besnijdenis van het hart? Wordt er een stuk van je hart afgesneden? Nee. Prijs de Heer, gelukkig niet. Anders was je maar heel kort op aarde nog. Nee, dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest. Naar de geest, zegt het dan. En 1 Petrus 3 vers 4 zegt het volgende. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Dus als de Bijbel spreekt over geloven met je hart, of als de Bijbel spreekt over je hart, bedoelt het niet jouw fysieke hart wat bloed door je lichaam heen pompt. Je kan God niet geloven met je lichaam. Dat is gewoon een natuurlijk lichaamsdeel. Net zoals dat je God niet kan geloven met je darmen, je lever of je grote teen. Dat is niet waarmee je gelooft. Dus als de Bijbel spreekt over met het hart gelooft men, waar hebben we het dan over? Dan bedoelt het onze geest. De geestelijke mens. Die teken ik even zo. Omdat de Bijbel spreekt over de geest, over het meest innerlijke wezen van iemand. Het meest innerlijke wezen. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat geloof is dus vanuit je hart, niet vanuit je ziel. Wat zit in je ziel? Ik heb even een aantal kleurtjes hier. Ah, zwart moet ik hebben. Wat zit in je ziel? Je ziel, zou je kunnen zeggen, is je natuurlijke mens. Of je ziel is waarmee je in de natuurlijke wereld functioneert. Daarvoor heb je je ziel. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw ziel is je verstand. Is je verstand. Maar ook je emotie. Je wil. Je karakter. Je kennis. Al die dingen is allemaal je natuurlijke mens. Dat heb je nodig om deze natuurlijke wereld te functioneren. Dat zit verbonden aan je natuurlijke zintuigen. Ik teken er even twee ogen overheen. Het wordt een beetje een raar poppetje. Ik zal er ook even twee oren aan tekenen. Maar dat is vanuit je ziel. Je ziet mensen. Je hoort mensen. Je praat met mensen. Het komt binnen in je verstand. Je verstand stuurt het. Stuurt de rest van je lichaam aan. Dat is je ziel. Maar je gelooft niet met je ziel. Jouw geloof is niet gebaseerd op je ziel. Je geloof is niet gebaseerd op je gevoel. Soms zeggen mensen, broeder, bid voor mij, ik voel me, ik voel me. Het gaat niet om wat je voelt. Je wandelt blijkbaar naar je gevoel. Als je je niet goed voelt, heb je gebed nodig, voel je je goed, is halleluja, prijs de Heer. Dat is wandelen naar je gevoel. Maar de Bijbel zegt, we wandelen door geloof. Amen. Niet door aanschouwen, niet door ons gevoel. Dus geloof functioneert niet vanuit je ziel. Nou, als het gaat om effectief geloof, een tekst die we al een aantal keer hebben gelezen, Marcus 11, vers 23. Maar er zit altijd meer in dan we denken. In Marcus 11, vers 23 zegt Jezus, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Die niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus Jezus leert, er kan ook twijfel zitten in je geest. In je geest. Maar dat is niet wat we willen. We willen geloven. Deze teksten leren ons hetzelfde. Geloof is een geestelijke kracht. Net zoals twijfel ook een geestelijke kracht kan zijn. Geloof is geestelijk materiaal. Nou, jij bent een geest. Jij bent een geest. Jij hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is de waarheid. Jouw lichaam, jouw aardpak, als het ware, dat ben jij niet. Dat laat je op een dag hierachter. Maar jij blijft niet hierachter op aarde. Jij bent een geest. Je hebt een ziel. En je woont in een lichaam. Dat is de waarheid. Dus Paulus zegt bijvoorbeeld, in het Engels zegt hij, I keep my body under. Ik onderwerp mijn lichaam, zegt hij in 1 Korinthe 9. In andere woorden, hij is niet zijn lichaam. Hij disciplineert zijn lichaam om de wil van God te doen. Dus hij onderwerpt zijn lichaam aan zijn geest. Hetzelfde met je ziel. Daarom zegt de Bijbel Romeinen 12, je moet je denken vernieuwen. Je moet je denken vernieuwen, dat spreekt over je ziel. Sommige mensen zeggen, je moet oppassen voor die frontrunners, dan proberen ze je te hersenspoelen. Ja, je hersens moeten gespoeld worden. Dat ontkennen we niet, dat geven we gewoon toe. Wij proberen mensen te hersenspoelen met het woord van God. En dat is een goede zaak. Want mensen moeten hun hersens laten spoelen door het woord van God. Amen. Je hersens moeten gespoeld worden. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, jouw hersens moeten gespoeld worden. Nou, wat is belangrijk om te beseffen? De Bijbel zegt, geloof functioneert vanuit onze geest. Twijfel kan hier ook komen. Maar wat belangrijk is, eigenlijk ons geloof zal heel vaak wel binnenkomen door wat we horen. Want de Bijbel zegt, we moeten het woord van God horen. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Door het lezen van het woord van God. Daardoor komt geloof binnen. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt je ziel nodig om geloof te krijgen. Alleen het moet niet hier blijven zitten, het moet hier komen. Het moet hier komen. Hetzelfde geldt met twijfel. Twijfel komt ook door wat je hoort, door wat je ziet. Alleen dat moet niet hier komen. Zie je, je kan twijfelen in je hoofd, maar geloof hebben in je hart. Verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Sommige mensen die een gedachte van twijfel krijgen, denken meteen, oh nee, ik heb geen geloof. Jawel, verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Alleen het moet niet in je hart komen. Je moet er niet op gaan mediteren, je moet er niet over gaan nadenken. Je moet het niet dieper naar binnen laten komen. Je moet het wederstaan. Amen. Je moet die vurige pijl moet je wederstaan. Die moet afketsen op jouw schild van geloof. Daarom is je geloof een schild. En het moet dus gaan zakken naar je geest.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Dus wij mogen weer leren om te functioneren, ook als het gaat om geloof, vanuit onze geest. In het Westen zijn we enorm getraind in onze ziel. Ons hele schoolsysteem, eigenlijk onze hele maatschappij, draait om onze ziel. Kennis, allemaal zelfontwikkeling, verstand. En dat is allemaal belangrijk, want je hebt een ziel. Alleen in het Westen hebben we onze hele geest, geloven mensen niet in. Omdat ze het niet kunnen zien, zeggen ze. Ze geloven volgens wel in woede, haat, verliefdheid, al emotie. Kan je ook niet zien. Maar heb je wel. Nou, of soms in andere landen, zoals Afrika, et cetera, zijn mensen nog veel meer bewust en leven nog veel meer vanuit hun geest. Die zijn zich bewust dat ze ondertussen met hun geest functioneren in de geestelijke realiteit. En dat is ook waar geloof functioneert. Alleen heel veel christenen zijn dat verleerd. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 9, ik dien God vanuit mijn geest. Amen. Ik dien God vanuit mijn geest. Amen. Waarom is dit belangrijk? Geloof, echt geloof, is van het hart. Dus geloof is niet gekoppeld aan ons verstand, is niet gekoppeld aan onze kennis, is ook niet gekoppeld aan onze emotie en ook niet aan je wilskracht. Met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men. En nu mogen we leren om God zo te geloven. Daarom is het bijna onbegrijpelijk dat er wedergeboren christenen zijn die zeggen, ik geloof niet in genezing, want ik zie het niet. Hoe kan je dan gered zijn? Hoe ben je gered? Met het geloof wat in je geest zit. De Bijbel zegt, Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Amen. Kan je dat voelen? Nee. Kan je dat horen? Nee. Kan je dat zien? Nee. Kan je dat begrijpen? Nee. Maar weet je het zeker? Ja. Waarmee weet je het zeker? Met je verstand? Nee. Met je geest. Dat geloof zit in je geest. Het is de geest van God die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Zie je? Met je geest geloof je. Dat is de reden dat christenen zelfs bereid zijn als het goed is om te sterven voor hun geloof. Je kan met een hondbalknuppel nog niet uitslaan dat Jezus niet voor hun zonde gestorven is. Ze weten het zeker. Niet met hun verstand, niet met hun gevoel, maar met hun geest. En op diezelfde manier, als je God gelooft voor je redding, mag je nu leren om God te gaan geloven voor andere dingen. Vanuit je geest. Daarom geloof voor vergeving. Als mensen iets verschrikkelijks hebben aangedaan, vergeving vraagt geloof. Maar dat is ook niet dat geloof. Het is ook niet gebaseerd op je verstand, je emotie, je wil. Ook dat werkt vanuit je geest. Dus geloof is geen lichamelijke kracht. Ons lichaam zal reageren op het geloof wat in onze geest zit. Want waar we zeggen, met het hart gelooft, geloof je, met je mond beleid je. Ik zal ook nog een mond bij tekenen. Kijk. Dus, in andere woorden, jouw lichaam reageert op je geloof. Alleen het is niet iets lichamelijks, dus je kan het niet omdraaien. Ons handelen zal reageren op ons geloof. Alleen je kan het niet omdraaien. Soms zeggen mensen, ik had echt geloof, want ik zei dit en dit. Nee, nee, nee, dan draai je het om. Dan draai je het om. Jouw lichaam zal reageren op je geloof. Maar we mogen leren om te functioneren vanuit onze geest. Mensen kunnen ook dingen zeggen uit emotie of uit hun verstand. Dus het feit dat je Gods woord proclameert, betekent niet dat je het gelooft met je hart en dat je gelooft wat je zegt gebeuren zal. En wij mogen ook leren om te zorgen dat in onze geest alleen geloof zit en niet twijfel. Want als er twijfel zit, gebeurt niet waar je voor gelooft. Dus dat verklaart waarom mensen zeggen, ja, maar ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Je had misschien echt geloof, maar tegelijkertijd twijfelde je. En dat is een kracht die ook in je geest kan zitten. Dus ja, die mensen hadden echt geloof. Alleen ondertussen zat er ook twijfel. Daarom gaan we ook een avond behandelen over het afrekenen met ongeloof en met twijfel. Nou, ons geloof moet altijd groeien. De Bijbel vergelijkt het woord van God met zaad. Met zaad. De gelijkenis van de zaaier. Je zaait het woord van God. Het wordt geplant in je geest en het groeit op. Dat geloof begint te groeien. Daarom zegt de Bijbel, geloof komt. Dus zelfs als mensen zeggen, ja, maar ik heb nu geen geloof. Waar ik je ook wel een keer ga aantonen dat dat niet waar is. Je hebt geloof. Je moet het alleen laten groeien. En zelfs als je denkt dat je het niet hebt, maakt niet uit, want het kan komen. Amen. Als je het begint te zaaien in je geest. En we moeten dus begrijpen dat geloof is een geestelijke substantie. Dus ondanks dat je erover, daarom vaak als ik zou vragen, gedurende zo'n avond, hoeveel voelen dat je geloof groeit terwijl je hier zit, al tijdens deze faith school? Hoeveel geloven dat? Ja, je voelt dat in je geest. Je voelt dat in je geest. Geloof is een geestelijke substantie. Alleen je kan geloof ook niet altijd helemaal uitleggen met natuurlijke woorden, want het is een geestelijke substantie. We proberen het. Dat maakt het soms lastig om geestelijke dingen goed uit te leggen. Net zoals de zalving. Wie heeft wel eens gehoord van de term de zalving? De zalving spreekt over de kracht van God of de bekwaamheid van de Heilige Geest. Wat in een samenkomst kan zijn of zelfs op een persoon. God zalft mensen. God geeft zijn bovennatuurlijke bekwaamheid om iets te doen. In het Engels is er een gezegde: the anointing cannot be taught, it has to be caught. De zalving kan je niet eigenlijk kan niet begrepen worden, die moet gegrepen worden, om het zo maar te zeggen. Je zou 50 uur onderwijs kunnen geven over de zalving, over de Heilige Geest. Al die dingen kan je uitleggen, maar mensen moeten het niet pakken met hun verstand, ze moeten het pakken in hun geest. En dan zie je ook, soms heb je twee aanbiddingsleiders. Ze kunnen precies hetzelfde nummer zingen, op dezelfde gitaar, maar de een heeft de zalving en er gebeurt iets in de geestelijke wereld en harten worden geraakt en de ander heeft het niet. Die is bezig vanuit zijn verstand. In het natuurlijke lijkt het hetzelfde, maar in de geest zit er iets heel anders achter. Wie heeft die video langs zien komen afgelopen week van die Afrikaanse vrouw die op de straat stond aanbidden? What a wonderful name it is. Ze stond een aanbiddingsnummer te zingen in de eentje met een microfoon, met een box op de straat, met een kind op de rug. Ik zei, zie je wel fam, je hebt geen oppas nodig als je aanbidding wil leiden. Maar die vrouw, geen rookmachines, hier heeft iemand hem er al bij gepakt. Geen rookmachines, geen lichten, geen hele band. Maar in er eentje, met die microfoon. En je proeft gewoon de aanwezigheid van God. Er doorheen stromen en stromen en stromen. Iemand anders kan precies diezelfde teksten zingen en er gebeurt niks in de geestelijke wereld. En dat is het verschil. En hetzelfde is met geloof. Het is een geestelijk iets wat mensen moeten pakken, wat mensen moeten grijpen. Daarom spreekt de Bijbel over de geest van geloof. In 2 Korinthe 4 vers 13 gaan we nu niet opzoeken, maar er staat omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Er is een geestelijke kracht, de geest van het geloof die over je moet komen. Net zoals de Bijbel zegt in het Oude Testament, over Caleb had een andere geest, zegt de Bijbel, dan de rest. De rest keek naar het beloofde land en die zei, nou nee, we kunnen het niet. Maar Caleb had een andere geest, had een geest van geloof. En hij zei, we kan het wel. Hij zag hetzelfde, hoorde hetzelfde, maar hij functioneerde vanuit de geest van het geloof. Amen. En ik bid dat er een geest van geloof op jouw leven komt. Amen. Dat je zal functioneren vanuit de geest van geloof. Dus geloof is een geestelijke kracht. En daarom hoeven we ook niet te verwachten dat mensen naar één preek of twee preken of zelfs niet naar 10 preken. Helemaal pakken wat geloof is. Ik heb zoveel honderden preken gehoord over geloof. Er zijn zelfs bepaalde preken over geloof. En diezelfde preek heb ik al 20 keer gehoord. En iedere keer dat ik het hoor, is het weer boem. Komt weer binnen en weer binnen. Omdat je niet bezig bent met je verstand. Zodra mensen zeggen, dat weet ik al, weet ik dat ze het niet begrepen hebben. Als het gaat over het woord van God. Want als je het echt begrepen hebt, maakt je niet uit hoe vaak je het hoort en hoort en hoort en hoort. Want dan ben je bezig met je verstand. Sommige preken luister ik 20 keer, 30 keer. En iedere keer voed je je geest en voed je je geest en voed je je geest. Dus met het hart gelooft men. Wie begint er een beetje te begrijpen wat het betekent om met je hart te geloven? Amen. Met je geest geloof je. Dus we hoeven niet te verwachten dat mensen in één keer pakken. De Bijbel noemt ons schapen en schapen zijn herkauwers. Het is niet erg om meerdere keren te kauwen en te kauwen en te kauwen. We hadden een student op onze Bijbelschool. Volgde 2 jaar lang onze Bijbelschool, zat in onze teams, kwam naar iedere dienst, had al het onderwijs over geloof gehoord. Leefde gewoon oprecht, vol vuur voor de Heer. En op een zondag zat hij in de gemeente en ik sprak ook in die gemeente. En ik sprak over Matthäus 15, over de Canaanese vrouw die naar Jezus rende omdat haar dochtertje bezeten was door een demon. En in het begin zegt ze, Heere, help, mijn dochter is ernstig bezeten en je kent het verhaal. En Jezus negeert haar eerst en toch draait het hele verhaal om en doet Jezus een wonder voor haar. En ik legde uit, waarom stopte Jezus met haar te negeren? Waarom kwam Jezus tot in actie? Omdat die vrouw, die in het begin komt ze met de nood. Heere, mijn dochter is ernstig bezeten. Ze probeert God te benaderen met haar nood. Maar God komt niet in actie op basis van nood. God komt in actie op basis van geloof. Dus ze probeerde haar nood aan te bieden bij Jezus. Heren, help mij, heren, ernstig, heren, help, help, nood, nood, nood. En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven. En dan stopt die vrouw over haar nood en wat biedt ze dan aan? Haar geloof. Want ze zegt, Heer, 1 kruimel is genoeg. Ze stopt over de nood, ze kwam met de geloof en Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. Dus ik sprak die dienst over het feit, je benadert God niet met je nood, je benadert God met je geloof. En dit dienst, die man, die al 2 jaar lang, 2,5 jaar lang onder ons onderwijs zat. Hij kwam naar de dienst naar voren rennen. Hij pakte me beet en zegt, nu snap ik het. Je gaat niet naar God met je nood, je gaat naar God met je geloof. We moeten geloven. En je moet geloven, hij snapt het, halleluja. Maar hij snapte het niet met zijn snapper, hij snapte het met zijn gelover.
4: Met zijn klapper.
1: Niet met zijn snapper, maar met zijn klapper. Dat zou een titel zijn voor een preek. Niet met je snapper, maar met je klapper. Nou, mijn punt is, die man zat 2 jaar lang onder het woord. Daarom zegt Paulus, het is mij niet onaangenaam om u meerdere keren hetzelfde te schrijven. Soms schrijft Paulus in 1 brief 4 keer verheug je in de Heer. Dus het moet niet erg zijn. Het doet geen pijn om iets meerdere keren te horen. Amen. Als mensen tegen mijn geestelijke vader, Jan-Sjoerd Pasterkamp, zeiden, die preek heb ik al gehoord, zei hij, dat mag je nooit zeggen. Je moet zeggen, de Heer wilde dat ik hem nog een keer hoorde. Amen. Geloof is een geestelijke substantie. Daarom zie je ook dat vanuit onze ziel, vanuit ons verstand, nogmaals wat gewoon een rol heeft en ook belangrijk is om het woord van God te kennen. Maar het feit dat je het woord van God kent, betekent niet dat je geloof hebt in je hart. Dat het gebeurt. Betekent niet dat je een zekerheid hebt in je hart. Iemand kan alle theorie, theologie en bijbelkennis hebben, bijvoorbeeld over genezing, zonder geloof te hebben voor genezing. Ik heb heel vaak voorgangers die zeggen tegen mij, ja, jij predikt die boodschap van genezing, wij geloven ook in genezing. Oké, wat is het laatste wonder wat je gezien hebt? Wanneer heeft voor het laatst een dove kunnen horen? Wanneer is voor het laatst iemand opgestaan uit een rolstoel? Wanneer is voor het laatst iemand genezen van kanker? Zie je, ze geloven er wel in, maar dat is iets anders dan geloven voor. Dat is iets anders als met je hart geloven. Ze geloven met hun verstand, met hun ziel. Maar de Bijbel zegt niet met je ziel geloof je. Je kan bijbelkennis hebben voor iets zonder dat je... Of eigenlijk in iets zonder dat je gelooft voor iets. De meeste pinksterkerken, evangelische kerken en zelfs vandaag de dag traditionele kerken zeggen wij geloven in bevrijding. In het uitdrijven van demonen. Oké, wat is de laatste demon die je uit hebt gedreven? En dan zie je weer, er zit een verschil tussen geloven in iets en geloven voor iets. Als je vraagt aan christenen, bedieningen, kerken, hoeveel geloven in dat God voorziet, zou iedereen zijn hand opsteken. Maar als ze vervolgens op het punt komen waarin ze een geloofstap moeten zetten om iemand in dienst te nemen zonder dat dat geld er is, doen ze het niet. Dan durven ze niet. Dan komt er geen actie. En ze hadden geen geloof in hun hart. Ze geloofden met hun verstand. Maar dat is iets anders dan geloven met je hart. Wij zetten constant geloofstappen. Bestellen 100.000 boeken, nemen mensen in dienst. We zijn bezig met een bouwproject. Allemaal dingen waarvan de voorziening er nog niet is. Vaak op het moment dat we de stap zetten. Maar we geloven dat God voorziet. Je kan het met een honkbalknuppel niet uit me slaan dat God voorziet. Als mensen zouden zeggen, jij gaat failliet, begin ik te lachen. Zeg ik, nee, God voorziet. God voorziet. Maar ik heb zo vaak andere bedieningen. Kijk, je vraagt, hoe doe je dat? Zeg, je moet geloof hebben. Ja, dat geloof, dat snappen we wel. Nee, je snapt er niks van, want je doet niks. Geloof met je hart. Wat doen zij? Ze geloven met hun ziel. Ze geloven met hun verstand. Ze kijken op hun rekening en dan geloven ze het niet meer. Die willen geloven met hun ogen. Die willen geloven met hun gevoel. Ja, we willen het wel eerst zien. Nee. Je moet het eerst geloven en dan ga je het zien. Er zit een verschil tussen ergens in geloven en ergens voor geloven. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus je geloof is niet gebaseerd op natuurlijke omstandigheden. Want dat is het gebied van je ziel. Jouw ziel kijkt naar natuurlijke omstandigheden. De dingen die je ziet, de dingen die je hoort, de dingen die je voelt met je natuurlijke lichaam, die je waarneemt met je natuurlijke zintuigen, dat is natuurlijk geloof. Dat is natuurlijk geloof. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Kan jij God geloven voor dingen die je niet ziet? Dan moet je niet geloven met je ogen. Dan moet je geloven met je hart. Het is een absolute zekerheid, een bewijs in je geest van wat je niet voelt met je natuurlijke zintuigen. wat je niet ziet met je natuurlijke zintuigen. Dus geloof is niet gebaseerd op gevoel. Niet op horen. Niet op verstand. Jouw geloof is niet gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar ik geloof God voor genezing. Totdat de arts zegt, ja, maar kijk, hier zit het. Met een scan erbij of met een verslag erbij. En hun geloof is weg. Waar zijn wij zijn ze aan het geloven? Niet met hun hart, niet met hun geest, maar met hun ogen en met hun oren. Hun geloof is gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Wat de natuurlijke feiten zijn. Maar met je hart geloof je. Daarom zegt hij, maar het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Het woord bewijs is het woord elegos. Het betekent tegenbewijs. Datzelfde woord wordt gebruikt in 2 Timotheus 3 vers 16. Waar staat het hele woord van God is ingegeven om te weerleggen. Dat is hetzelfde woord elegos. Je weerlegt met het woord van God in je geest wat je ziet met je ogen. Wat je hoort met je oren. Wat je voelt met je gevoel. Het woord van God geplant in jouw geest is een groter bewijs, grotere zekerheid dan wat je ziet met je ogen. Dan wat je hoort met je oren. Dat is geloof. Dit in jou moet sterker zijn dan wat je ziet met je ogen en wat je hoort met je oren. Dat is geloof. Amen. En dat je niet langer meer wordt beïnvloed. Daarom zei Smith Wigglesworth, hij zegt, ik word niet bewogen door wat ik voel. Ik word niet bewogen door wat ik zie. Ik word niet bewogen door wat ik hoor. Ik word bewogen door wat ik geloof. En zijn geestelijke substantie in je geest. Met het hart geloof je. 2 Korinther 5 vers 7 mag je even opzoeken. 2 Korinther 5 vers 7. Dit is al een preek tot nu toe waar je 10 keer op kan kouwen. Halleluja. 2 Korinther 5 vers 7. Hij zegt Paulus dit. Want wij wandelen door geloof. Niet door aanschouwen. Niet door aanschouwen. De Engelse vertaling zegt, we walk by faith, not by sight. Niet door, je zou kunnen zeggen, niet door natuurlijke zintuigen. Niet door je gevoel. Je wandelt door geloof. Nou, het probleem is vaak in onze maatschappij, zelfs onder christenen, dat ze meer geloven wat hun ogen zien en wat hun oren horen dan wat het woord van God zegt. En daarom moet je op het punt komen dat je gelooft dat Gods woord de absolute waarheid is. Ongeacht wat jij hoort, ongeacht wat jij ziet, ongeacht wat jij voelt. Het woord van God is de waarheid.
4: Amen.
1: Gods woord is de waarheid. En het staat boven wat jij ziet. Boven wat jij voelt. Boven wat jij denkt. Boven wat jij hoort. Geloof wat God zegt.
4: Amen.
1: Niet wat je ogen zeggen. Niet wat je gevoel zegt. Niet wat je verstand zegt. Op de Faith School van vorige week reageerde iemand in de reacties. Die zei, ja, dit hele onderwijs over geloof en door zijn striemen ben je genezen. Als dat dan waar is, waarom is die en die, noem de naam van een bekende prediker. Waarom is die en die dan ziek? Dat is een hele bekende vraag, krijg je heel vaak. Als dit dan waar is, waarom is die en die dan ziek? Het probleem is, zij geloven meer in wat ze zien met hun ogen dan wat ze lezen in het woord van God. Ze betwijfelen of het woord van God waar is, omdat ze iets zien met hun ogen. Het zou andersom moeten zijn. Je moet betwijfelen wat je ziet in die persoon zijn leven, omdat je ziet dat het woord van God waar is. Wat jij ziet in iemand zijn leven is totaal niet relevant. Want het woord van God is de waarheid. Er staat niet dat die persoon de waarheid is. Het woord van God is de waarheid. Mensen betwijfelen of het woord van God waar is vanwege wat ze zien met hun ogen. Je moet betwijfelen wat je ziet, omdat je ziet dat het woord van God waarheid is. Geloof het woord. Maar wat doen die mensen? Die geloven niet met hun hart, die geloven met hun logica. Die geloven met hun verstand, die geloven met hun ogen. Maar we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus wat probeert de duivel altijd? Die probeert christenen te verleiden naar het gevoelsgebied. Naar het gevoelsgebied. Daarom mensen zeggen, maar ik ben hypergevoelig. Nee, ik ben hypergelovig. Waarom? Ik ben een geest en ik heb een ziel. En mijn ziel is onderworpen aan mijn wedergeboren geest. De duivel probeert christenen altijd te verleiden naar hun gevoelsgebied. Naar hun verstandsgebied. Want hij weet, als hij ze daar krijgt, wint hij. Maar echt geloof is niet gebaseerd op je gevoel. Laatst nog werd ik erbij gehaald om voor een ernstig ziek persoon te bidden. Had gepreekt over geloof. Geloven dat je het ontvangt. Al die dingen meer. Leg de handen op die persoon. Nog voordat ik amen had gezegd. Ik voel het nog. Ik voel het nog. Ik voel het nog. En ze kon het niet ontvangen. Ze kon het niet ontvangen. Zeggen mensen, ja, maar zelfs Tom de Wal heeft voor de gebeden. Er staat niet, laat Tom de Wal bidden. Er staat, je moet instemmen op het moment dat we bidden. Alleen er was geen instemming. Ik was aan het geloven, zij was aan het hopen. En zodra ze het nog voelden, was de geloof weg. En heel veel christenen wandelen naar hun gevoel. Je ziet dat soms ook in genezingsdiensten. Mensen zijn niet aan het geloven, ze zijn aan het voelen. Ze zijn gewoon aan het voelen. Want ze denken, als ik voel dat het weg is, is het weg. Maar het is andersom. Je moet geloven dat het weg is. Voordat je gaat voelen dat het weg is.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten?

0: achter schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Halleluja. Het is gezegend om elke dag het woord van God naar u toe te brengen. En we zijn bezig deze week met Gods, ja, de schat van God in u, Gods volheid in u. En hoe verbreek je limitaties en beperkingen. We zijn nu alweer op donderdag, de vierde werkdag, schooldag van de week. En de week is alweer bijna om. En ik geloof dat je een vruchtbare week hebt gehad tot nu toe. En dat je week nog vruchtbaar zal zijn in de naam van Jezus onze Christus. Amen. Nou, we gaan praten dus over Gods schat in jou. Maar we zien dat mensen hebben de goud. Er is een schat, er is een goud in jou. En dit is een introductie eigenlijk om het goud en de schat in jou te ontdekken. Maar toch leggen mensen zichzelf limitaties op. En ik heb gisteren gezegd waarom mensen limitaties ervaren. Nummer 1, vrees. Durf niet vooruit te gaan uit vrees voor wat fout zou kunnen gaan. Verbreek dat vrees en ga vooruit. En doe wat de Heer van u heeft gevraagd. En je zult de resultaat zien. En soms, nummer 2, mensen willen niet experimenteren. Mensen willen niet nieuwe dingen ontdekken.

0: met drie mensen zijn te comfortabel. Je wilt niet uit je comfortzone. We zeggen altijd van dat wat God voor jou heeft, zit in jou, zit buiten je comfortzone. Gods best zit buiten je comfortzone. Gods best is niet in je comfortzone. De ding is dat wanneer je eenmaal buiten je comfortzone hebt gestapt, in het begin is het even wennen, maar na een tijdje weer is dat weer een comfortzone. En dan moet je weer verder gaan weer. Je moet continu jezelf uitdagen om buiten je comfortzone te stappen. Continu streven om vooruit te gaan. Nummer 4, ik zei, sommige mensen willen gewoon niet leren. Ze willen niet nieuwe dingen leren. Ze denken dat ze het allemaal weten. En als je denkt dat je het allemaal weet, dan ga je Gods best nooit ontdekken. Zo ook met mensen in de kerk vaak. Ze hebben misschien 10 jaar gelovig, 20 jaar gelovig. Soms sommige mensen zijn maar 1 jaar gelovig, 2 jaar gelovig. En ze denken ze weten de hele Bijbel. Omdat ze 1 keer de hele Bijbel hebben gelezen. Je weet nog steeds niks over. Ik weet nog een, wat was het oude neeuw? Die zei dat hij meer dan 1000 keer van kaf tot kaf, nee, 1000 keer volgens mij nog meer, iets meer of iets minder, van kaf tot kaf de Bijbel heeft gelezen. En nog steeds ziet hij nieuwe dingen. En sommige mensen lezen de Bijbel 1 of 2 keer doorheen. En ze zeggen dat ze weten alles. Ze willen niet eens luisteren meer naar de predikingen. Als je er bent, bekeer je. Want je kan altijd iets leren uit de schriften. De schriften hebben altijd een schat. Elke zin in de schrift heeft een schat. Heeft een verborgen waarheid die je niet kan zien. En de laatste is, veel mensen hebben geen verlangens om beter te worden. Om vooruit te gaan. En ik heb gisteren gezegd, 7 manieren om limitaties te verbreken om in Gods volheid te wandelen. Nummer 1, onderzoek naar wat Gods woord heeft gezegd over je situatie. Onderzoek naar wat Gods woord heeft gezegd over mogelijkheden. Nummer 2, bewonder wat je hebt gelezen. Dat doen we bij mediteren. Bewonder het. Zeg van, wauw. God wil mij voorspoedig zien. Hij wil mij gezond hebben. Bewonder de schriften. Oké? En streef erna. Nummer 3. En dan als je dat hebt gestreefd, eis het op. Zeg, het behoort mij toe, Satan. Blijf af van mijn gezondheid. Blijf af van mijn kinderen. Blijf af van mijn geld. Eis het op. En als je het nog niet gelijk ziet, nummer 5, zweten indien nodig. Blijf erin indien nodig. En blijf erna streven indien nodig. Nummer 6, ontvang het. Wanneer je ernaar gestreefd, je hebt geëist. Nu heb je het volgehouden, je hebt gezweet indien nodig. Dan zal je het ontvangen, 100%. Als het in Gods woord staat. Want het woord van God zal nooit vallen als je daaraan vasthoudt. En dan laatste, wees geïnspireerd. Wees geïnspireerd. Nou, 1 Kronieken 2 vers 9 zegt, maar het is zoals geschreven staat, wat geen ogen heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Dus dat heeft God dus voorbestemd voor zij die hem liefhebben. Dus er zijn dingen in u wat God heeft voorbestemd. Wat geen ogen heeft gezien, wat geen oren heeft gehoord, nog is in de harten van de mens binnengekomen, dat heeft God voor u voortbestemd. Dus de Heer heeft genoeg dingen voor u voortbestemd. En het is aan ons om daarna te gaan uitvogelen en gebruik ervan te gaan maken. Nou, Psalm 84 vers 12 zegt, God, de Heer, is het licht van mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en stelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Zie je dat? Dus God wil je rijk zegenen. Hij wil je voorspoedig maken. Hij wil dat je rijk gezegend bent. En wanneer je dit weet, dan zie je van, wauw, de Heer is goed voor mij geweest. De Heer is genadevol voor mij. En dan Psalm 37 vers 40, verheug je in de Heer en hij zal u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. En wanneer je deze teksten gaat ontdekken, dan ga je ze bewonderen. En dan zie je dat, hey, die limitaties die je hebt, heb je jezelf opgelegd. De limitaties die je hebt, heb je jezelf opgelegd. En het is belangrijk dan dat je ontdekt van, wauw, prijs God. Ik kan vooruit gaan. Ik hoef geen limitaties te hebben. Nou, laten we kijken naar de kracht van verlangens. Want alles begint bij verlangens, zeg ik altijd. Alles begint bij verlangens. En als jij Gods best wilt ontdekken, we praten van Gods schat in jou, moet je het eerst de verlangen hebben om te ontvangen. De verlangens begint in je hart, oké? Nou, wat betekent verlangens? Verlangens is een grote behoefte hebben aan iets. En je voelt iets heel sterk. Het is een grote behoefte hebben aan iets. En mijn vraag aan mensen vaak is: wanneer wordt verlangens hebzucht, afgunst of begeerte? Dat is wanneer je naar het verkeerde dingen verlangt. Dingen die niet van jou zijn, in de zin van je ziet iemand anders en je verlangt om die persoon, wat de persoon heeft te hebben. Nee, verlang om dingen van de Heer te ontvangen. En een bevrijdende woord ga ik iemand geven nu. God keurt uw verlangens goed. Vaak denken mensen van ja, maar mag ik verlangen? Want wie zegt dat het Gods wil? God keurt uw verlangens goed. Als je opnieuw geboren bent, de geest van God woont in uw hart. En als het goed is, als je de Bijbel leest voor jezelf, dan als het goed is, je verlangens zijn dingen die God behagen. God keurt uw verlangens goed. Daar hebben we net gelezen, Psalm 37, vers 4. Verheug je in de Heere en hij zal je de verlangens van uw hart geven. Psalm 37, vers 4 zegt hij: schep vreugde, verheug je in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Niet wat zijn hart verlangt, wat uw hart verlangt. Waarom? Wanneer je in hem verheugt, wanneer je schept vreugde in hem, dan zal je niet negatieve dingen verlangen. Waarom? Omdat zijn geest is in jou. En nogmaals, wees niet te religieus. Verlang. Verlang dingen van God. Want jij is een vers die zegt: Heere, zend voorspoed. Ik bid u, zend voorspoed. Volgens mij is het in het boek van Psalm 118... Heere, zend voorspoed, roept de psalmist. Verlang om voorspoedig te zijn. Laat de religieuze geblabber van ja, je moet niet bidden om voorspoedig te zijn, bla bla bla. Ja, nee, verlang daarna. Verlang daarna, verlang naar voorspoed. Psalm 118, vers 25. Het zegt: O Heer, breng toch heil. O Heer, geef toch voorspoed. En dan zegt hij: Lord, send forth prosperity. Bid het voor je leven. Heer, zend voorspoed op mijn leven, op mijn kinderen, op mijn gezin. Niet zo religieus zijn. Amen. Verlang om voorspoedig te zijn. Verlang om een gezondheid te leven. Want zijn woord zegt dat als datzelfde geest die Christus uit de dood heeft opgewekt in u woont, datzelfde geest zal leven geven aan jouw sterfelijke lichaam. Datzelfde geest zou wat? Leven geven aan je sterfelijke lichaam. Dus zeg: Heere, zend toch voorspoed voor mijn leven. Zend toch, laat de gezondheid in mijn leven continu gemanifesteerd worden. Of ik ontvang mijn gezondheid. Want de Bijbel zegt: door zijn streven ben je genezen. Nou, maar hoe komt het dan dat het lijkt alsof alleen maar een paar mensen succesvol kunnen zijn in onze wereld? En het lijkt alsof degene die meer... die hebben meer krijgen en degene die niks hebben zo blijven. Is het leven misschien zo bedoeld? Nee. Het heeft te maken met wij moeten ontdekken wat voor schat in ons is. Nou, Matteüs 7, vers 7 zegt: bid en het zal u gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klopt en het zal voor u open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En over wie klopt, zal open gedaan worden. Jezus geeft ons je een uitnodiging. Oké, we praten over de schat in jou. Hoe ontdek je Gods best? We zeggen nummer 1, door te verlangen. De kracht van verlangens. Er moet een verlangen zijn. Oké? Jezus zegt: kom, vraag. Je mag zo vragen wat je wilt. Hij liet ons zien dat wij kunnen vrijheid verlangen. Bid en het zal je gegeven worden. Want ieder die vraagt, ontvangt. De wereld heeft ons geleerd... Wie eigenlijk onze Nederlandse maatschappij heeft ons geleerd eigenlijk: wie vraagt, die krijgt niet. Maar dat is niet koninkrijk, dat is niet bijbels. Oké? En daardoor kinderen vragen niet, want ze denken van ja, wie vraagt, die krijgt niet. Nee, de Bijbel zegt: vraag. Ontvang wat je nodig hebt van mij. Oké? Niet wie vraagt, die krijgt niet. Nee, wie niet vraagt, die krijgt niet volgens de Bijbel. Dus vanaf deze dag, vraag aan alles wat je nodig hebt. Wil je hem dienen? Zeg: Heer, ik wil je dienen. Maak een deur open. Don't be religious. Wees niet religieus. Wil je meer voorspoed hebben? Zeg: Heer, zend voorspoed. We hebben net gelezen in de tekst. Psalm 118, vers 25. Oh Heer, zend toch voorspoed. Wil je gezondheid, zeggen: Heer, door je streamen ben ik genezen. Ik eis het op, mijn genezing. Ik eis het op en ik ontvang het. Ik blijf in het woord staan. En Jezus liet ons zien dat God een goede vader is. die de verlangens van zijn vader wilt vervullen. Als je leest in dat Matthäus 7, zegt hij, of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, of als hij om brood vraagt, of als hij hem een vis vraagt, zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Dus we zien hier dus dat hij zegt, hey, als jij artsen vader, je vraagt om brood, je geeft hem geen steen. Of hij vraagt om vis en je geeft hem geen slang. Hij zegt, als u die slechte vader is, vergelijking met God de Vader. Wij zijn allemaal slechte vaders, vergelijken met God de Vaders. Vader 100%. Oké? Okay? In het vergelijken met God de Vader. Oké? Okay? Nou, als wij die in vergelijking met God de Vader slechte vaders zijn, weten goede gaven te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer zou de Vader in de hemel ons volledig willen geven wat we nodig hebben? Hij liet ons dus zien, Jezus liet ons dus zien dat God de Vader een goede vader is die de verlangens van zijn kinderen moet vervullen. Om limitaties te verbreken, om in de volheid van de Heer te wandelen, je moet leren om te vragen, te verlangen en te vragen. Sterke verlangens hebben, dat leidt je toe om te bidden. En word niet religieus, laat de religieuze mensen je niet achteruit halen van ja, bid meer voor andere mensen, vergeet om te bidden voor jezelf. Nee, we bidden sowieso voor andere mensen, 100%. Bid meer voor andere mensen is goed, maar bid ook soms voor jezelf. Vraag wat je nodig hebt. Zeg tegen de religieuze persoon, laat me met rust. Ik heb dingen nodig van God en ik ga ervoor bidden. En als jij dat niet wil, dat is aan jou. En Jezus bemoedigt ons om vrij te zijn in onze verlangens naar het goede. Vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en ga iets uit vinden. Klop en het zal voor je open gedaan worden. Om vrij te zijn, om te bidden met vrijmoedigheid. Laten wij naderen tot de troon van vrijmoedigheid. Tot de troon van genade in alle vrijmoedigheid. Zodat we genade zullen ontvangen in de tijden van nood. Naderen tot de troon van genade in alle vrijmoedigheid. Laat de religieuze gedachten jou niet weerhouden of tegenhouden om in Gods best te wandelen. Wandel in het goede. Wandel volledig naar de wil van de Heer. En verlang en vraag. En alles wat je vraagt, zal de Heer u geven. Ja. Amen. Niet religieus zijn. Vraag en verlang. Verlang naar het goede. Onze Heer inspireert ons om ten alle tijden te verlangen naar het goede. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En ik ga alweer stoppen, want het is alweer einde van deze aflevering. En morgen gaan we door met deze hoofdstuk, sorry. Morgen gaan we door met ditzelfde onderwerp. De kracht van verlangens in het algehele onderwerp. De schat in jou. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. Heb een gezegende dag en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In zijn brief aan de christenen in Rome schrijft Paulus over twee wetten. Hij schrijft over de wet van de geest die leven brengt. En hij schrijft over de wet van de zonde die tot de dood leidt. In Romeinen 8 vers 2 zegt hij: de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Op aarde heeft elk land zijn eigen wetten die door haar inwoners moeten worden nageleefd. Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden leef ik naar de wetten van mijn eigen land. Ik ben vrijgesteld van de wetten van andere landen. Zolang ik in mijn eigen land ben, zijn buitenlandse wetten niet op mij van toepassing. Als jij in Christus opnieuw geboren bent, ben je door God verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon, zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 13. De wet van de zonde is niet langer op jou van toepassing, omdat jij een burger bent van het koninkrijk van God. Als kind van God is het onmogelijk om tegelijkertijd onder de wet van de zonde te leven en onder de wet van de geest te leven. Je kunt het vergelijken met zwaartekracht en magneetkracht. Als je iets uit je handen laat vallen, dan valt het op de grond. Dat is de wet van de zwaartekracht. Maar als je een magneet boven iets van ijzer houdt, dan komt het omhoog. Dat is de wet van magneetkracht. Nou, zo kunnen we de wet van de zonde vergelijken met de wet van de zwaartekracht. Deze kracht wil je naar beneden trekken. In het Koninkrijk van God geldt echter de wet van de geest. En hier gaat het om aantrekkingskracht van boven. Door de inwoning van de Heilige Geest komt er bovennatuurlijke kracht in jouw leven. Door de Heilige Geest word je aangetrokken tot Jezus en tot een heel nieuw leven van echte liefde, blijdschap en vrede. In Christus wordt werkelijkheid wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 4. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
5: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u het dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren, als je voor mij vecht. Dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei, ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde, als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van Hem. Van Hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Hij ons zo geweldig lief had en Hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei, nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5... Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen, die dat gelezen had, God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9, deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daarnet of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u me ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Baken van Licht.
7: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
2: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, in de naam van Jezus breng ik u degene die nu luistert. Ik bid dat geen enkel woord dat uit uw mond is uitgegaan verloren zal gaan. Laat uw woord goede grond vinden in dit hart. Alles wat afleidt, alles wat verstikt, iedere leugen die probeert te roven wat u heeft gesproken, ik gebied het in de naam van Jezus zijn greep los te laten. Heilige Geest, maak waarheid levend. Breng aan het licht wat veranderd moet worden. Breek verkeerde overtuigingen af en plant daarvoor in de plaats de waarheid van Gods woord. Ik spreek helderheid over je denken. Ik spreek rust over je hart. Ik spreek geloof waar ongeloof heeft geregeerd. Wat God vandaag tot je heeft gesproken, zal niet vruchteloos terugkeren. Laat het wortel schieten, groeien en vrucht voortbrengen in je leven. Vader, voltooi door uw geest wat door uw woord is begonnen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
5: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.
6: In

0: zou denken dat vervolging werkt. Sluit kerken. Arresteer voorgangers. Verbied samenkomsten. Zet mensen jarenlang gevangen. Maak het gevaarlijk om iemand te vertellen dat je Jezus volgt. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maar in Iran gebeurt iets anders. De zichtbare ruimte voor christenen is enorm beperkt. Persisch-talige kerkdiensten zijn verboden en christelijke bekeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
13: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
10: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Dit is Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het

onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: God Radio. Waken van licht.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

onzichtbare oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
9: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Typically. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander.

Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus roept het uit in 1 Korinthe 15, vers 54 en 55. De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? En dan legt hij het uit. De angel van de dood is de zonde. Op een prachtige zomerdag rijdt een vader met zijn 6-jarige dochter in zijn BMW over zere wegen. Er is geen wolkje aan de lucht. De zon schijnt en de vogels fluiten. De kleine Anne zit naast vader. In mijn verhaal kan en mag dat. Natuurlijk wel met de veiligheidsgordel om. En ze genieten van elkaar en van de autorit. Plotseling verandert de atmosfeer in de auto. Anne ziet dat een bij de auto is binnengedrongen. Ze is nog klein en weet niet hoe dit kon gebeuren, maar ze weet al wel dat een bij een angel heeft. En als de bij je met zijn angel steekt, dan doet het heel veel pijn. Ze begint heftig met de armen te zwaaien en roept meerdere keren: papa, papa, een bij. De situatie is niet ongevaarlijk. Ze rijden met grote snelheid over de weg en vader weet dat hij moet ingrijpen. En met één beweging neemt hij de bij met zijn hand gevangen. Anne begint te huilen. Papa, de angel. Ze weet dat de bij de hand van haar vader zal doorboren. Maar wat Anne niet weet, is dat als de bij de hand van de vader doorboort, de angel zal afbreken en de bij zal sterven. Paulus noemt de zonde de angel van de dood, die de hand van Jezus zou

0: Doet ons nu geen angst meer aan.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is. Juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

a sovereign work.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm.
3: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
9: Dit is God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
2: Oh, oh. DJ, oh. DJ, DJ. Calling all believers. MC Nice. MC.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat